Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 11 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Geboren 1917, overleden 1982. Hij speelde met talloze bekende muzici, maar vanaf 1959 zou hij gaan optreden met een vast kwartet, waarvan tenorsaxofonist Charlie Rouse deel uitmaakte. Deze blazer, die al de nodige ervaring binnen de hardbop had opgedaan, wist zich uitstekend te verplaatsen in de grillig melodische stijl van Monk. Het succesvolle kwartet zou tot ongeveer 1970 blijven bestaan. In 1961 trad dit kwartet enkele malen in Nederland op. We beginnen met opname uit mei van dat jaar, toen ze in het Amsterdamse Concertgebouw optraden. De andere muzici zijn bassist John Orr en slagwerker Frankie Dunlop. U hoort het kwartet eerst in 3 Monk-composities, Jackie Yang, Straight No Chaser en Well You Needn't. Daarna Thelonious Monk in zijn eentje achter de vleugel met 2 standards, Body and Soul en Just the Gigolo. Het laatste thema was een van de favoriete stukken van Monk, dat hij talloze malen heeft uitgevoerd en opgenomen.

In House of the Heart Bop luistert u naar live-opname door een 10-mans orkest met Salonius Monk aan de piano, waarbij zijn composities worden gespeeld in de fraaie arrangementen van Hal Overton. U hoort nog 3 stukken van dit Town Hall Concert. U weet het uit 1959. De titels zijn Little Rooty Tooty, Off Minor en Crepuscule with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious. De belangrijkste solisten, naast Monk zelf, zijn baritonsaxofonist Pepper Adams, trompetist Donald Byrd, alt-saxofonist Phil Woods en tenorsaxofonist Charlie Rouse.

U hoorde pianist Thelonious Monk in een tienmans bezetting met live-opname uit 1959. Vanaf de jaren 60 zou Monk veel gaan optreden met een vast kwartet dat verder bestond uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlap. Dit kwartet trad in 1961 op in het Amsterdamse Concertgebouw. De rest van het uur gaan we daar wat van horen. En van dit concert werd overigens onlangs een cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort nu tot besluit nog een lange versie van de Monk-compositie Straight No Chaser.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 10 van een serie over pianist en componist Thelonious Monk. De live-opnamen waren uit 1959 en 1961. In de volgende uitzending hoort u meer van het concert in Amsterdam uit 1961. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. En vandaag deel 9 uit onze serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Monk heeft zich altijd opengesteld voor andere solisten en trad dus veel op met wisselende bezettingen. In eerdere uitzendingen kwam zijn samenwerking aan bod met grootheden als saxofonisten Sonny Rollins en John Coltrane. Vandaag horen we het kwartet van Thelonious Monk met een andere fenomenale solist, tenorsaxofonist Johnny Griffin. Griffin leefde van 1928 tot 2008 en hij begon zijn loopbaan al op zeer jonge leeftijd in de band van Lionel Hampton. Daarna speelde hij onder meer bij de Jazz Messengers. In 1958 zou hij lid worden van het kwartet van Monk en hij nam daar natuurlijk opname mee op. Johnny Griffin beschikte over een geweldige techniek en wordt beschouwd als een van de bekendste hardboppers. Maar hij vergat niet dat er ook nog een blues-traditie en de late swingstijl aanwezig is. We horen dit kwartet met live-opname uit augustus 1958. Zij traden toen op in de Five Spot Club in New York. Bassist is Ahmed Abdul-Malik, die overigens oorspronkelijk Jonathan Tim heette, en slagwerker Roy Haynes, een van de meest succesvolle drummers in deze stijl.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze live-opnamen waren uit augustus 1958 vanuit de Five Spot in New York. We hebben nog tijd voor een stukje Blues Five Spot. Maar ik kondig alvast het programma af en vertel u dat dit werd samengesteld door Willem van Manen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We gaan terug naar 1957. Het kwartet van Monk trad op in de fameuze Carnegie Hall in New York. Op zich heel bijzonder, omdat er in die zaal niet vaak jazz werd gespeeld. De blazer is tenorsaxofonist John Coltrane, die al in 1956 met Monk had gespeeld. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden jazz-iconen met een legendarische status gebleven. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek in huis, maar hij beschikte over een nadrukkelijke zeggingskracht en herkenbare timing. In dit concert waren ze beide in topvorm, waarbij Monk in de tijd werd getypeerd als de hoge priester van de jazz. En voor Coltrane werd de benaming de aanstormende vernieuwer gebruikt. De bassist in het kwartet is Ahmed Abdul Malik en de drummer is Shadow Wilson. De eerste vijf stukken die u gaat horen zijn gebaseerd op thema's van Thelonious Monk.

In 1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. Vier stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen probleem mee om toch mooi aan de slag te gaan.

serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hard Bop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We gaan naar 1957. Een jaar waarin Monk met verschillende bezettingen opname maakte. U hoort eerst een septet dat bestaat uit een bondgezelschap muzici, te weten: Ray Copeland, trompet, Kiki Grice, altsax, Coleman Hawkins en John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk zelf, piano, Wilbur Ware, bas en Art Blakey, slagwerk. Bijzonder is hier dat er twee tenorgrootheden samen te horen zijn. Hawkins wordt muzikaal wel gezien als de voorvader van Coltrane. Het repertoire bestaat uit bekende Monk-composities en het tweede stuk, Ruby My Dear, wordt in kwartetbezetting gespeeld met als blazer tenorist Coleman Hawkins.

In House of Hard Bop luistert u naar trio-opname van pianist Thelonious Monk. We gaan verder met een album dat Monk opdroeg aan componist, bandleider en pianist Duke Ellington. Hoewel Monk een kleine 20 jaar jonger was dan Ellington, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot bewonderaar van hem was. Het trio wordt weer medegevormd met bassist Oscar Pettiford en slagwerker is dit keer Kenny Clark. De opnamen zijn uit juli 1955. Er komen bekende thema's van Ellington voorbij, zoals It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad, Black and Tan Fantasy en Caravan.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar trio-opname van pianist Thelonious Monk uit 1956 en 1955. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

U luistert naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We horen hem met opname uit de jaren 50, waarbij de belangrijkste andere solist de tenorsaxofonist Sonny Rollins is. Rollins werd geboren in 1930 en was ongeveer 13 jaar jonger dan Thelonious Monk. Tijdens de volgende opname was hij pas, zo'n beetje 23 jaar oud. Opvallend is hoe rijp en overtuigend deze saxofonist al klinkt. Hij had toen zijn eigen en onmiddellijk herkenbare stijl al helemaal gevonden. Rollins leeft overigens nog steeds, maar hij doet het inmiddels wat kalmer aan. We beginnen met twee bekende songs, The Way You Look Tonight en I Want To Be Happy. Daarna volgt een compositie van Monk, Friday the 13th. In dit stuk is naast tenorist Sonny Rollins de andere blazer, de hoornist Julius Watkins. De opnamen werden gemaakt in 1953 en 1954.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen waren uit 3, 4 en 1956. En een belangrijke inbreng was er van tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Als toegift hoort u Thelonious Monk nog in een trio-bezetting.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Wij zijn binnen deze serie inmiddels beland in de jaren 50. En u hoort hem in dit uur als solopianist en in trioverband. We beginnen met twee opnamen in Parijs uit 1954. Het eerste stuk is misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk, namelijk Round About Midnight. En daarna volgt het stuk Evidence. Dan drie stukken van Monk in trioverband met bassist Percy Heath en slagwerker Art Blakey. Tot slot weer een solostuk, Just a Gigolo. Dit is geen Monk-compositie, maar wel een stuk dat hij graag en veel speelde. Het werd in 1928 gecomponeerd door Leonello Casucci.

In 1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. 4 stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen problemen mee om toch mooi aan de slag te gaan.

de serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hardbop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. U hoort deel 2 uit een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. De vorige keer hoorde u Monk met zijn vroegste opname onder eigen naam en die stammen uit eind jaren 40. Vandaag gaan we verder met opname uit 1951. We horen voornamelijk een quintet met muzici die al eerder bij Monk speelden. Altist Sahib Shihab, vibrafonist Milt Jackson, bassist Al McKibben en slagwerker Art Blakey. Nu volgen onder andere een aantal inmiddels bekende Monk-stukken, waaronder 4-in-1, Criss-Cross, Aaron L. en Straight No Chaser.

U hoorde het trio van pianist Thelonious Monk met opname uit 1947. De stukken in deze uitzending duren meestal ongeveer 3 minuten, omdat ze in dat tijd werden opgenomen voor 78 toerenplaten. We gaan door met quintetopname, ook weer uit 1947. De muzici zijn naast Monk, George Tate, trompet, Sahib Shihab, altsax, Bob Page, bas en Art Blakey, slagwerk. U hoort 4 Monk-composities, waarvan het laatste het beroemde Roundabout Midnight is.

Tot besluit van dit uur, met vroege opname van pianist en componist Thelonious Monk, gaan we naar 1948. Dan maakte hij kwartetopname met de bekende vibrafonist Milt Jackson, die later deel ging uitmaken van het Modern Jazz Quartet. U hoort weer een aantal bekende Monk-composities: Evidence, Mysterioso, Epistrophe en I Mean You.

In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar het eerste deel van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Opnamen waren uit 1947 en 48. Als toegift volgt nog een rariteit. Bij het kwartet van Milt Jackson voegde zich voor twee nummers ook een zanger en dat was Kenny Pancho Haggood. En dat zal wel zijn geweest op aandringen van de producent. Tot zover deze woorden, geschreven door samensteller van dit programma, Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag besteden we weer eens aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 in Washington. Dat hij niet erg bekend is geworden ligt aan het feit dat hij een family man was en zijn brood gedurende 30 jaar voornamelijk verdiend heeft als postbode in zijn geboorteplaats. Zijn doorbraak kwam pas aan het einde van de jaren 70, toen hij ging samenwerken met drummer Billy Hart. Deze stimuleerde hem en bracht hem in contact met het Deense label Steeplechase. We beginnen met twee stukken van zijn eerste cd, getiteld This is Buck Hill, opgenomen in 1978. De ritmesectie bestaat uit gerenommeerde muzici, Kenny Barron, piano, Buster Williams, bas en Billy Hart natuurlijk achter het slagwerk. De composities zijn van Buck Hill zelf.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar de laatste opname van rietblazer en fluitist Eric Dalvey. Die leefde van 1928 tot in 1964. Zojuist twee stukken in quintetbezetting met trompetist Donald Byrd en tenorsaxofonist Nathan Davis. In de volgende stukken komen er soms nog twee muzici bij, pianist Jacques Dival en percussionist Jackie Bamboo. Het eerste stuk is van Dalvey, G.W., en daarna een interpretatie van een thema van John Coltrane, Naima. En dan weer een stuk van Dalvey, Ode to Charlie Parker. Opname gemaakt in Parijs, 11 juni 1964. Eric Dalvey zou op een ongelukkige manier komen te overlijden. Dat was 29 juni 1964 in een ziekenhuis in Berlijn als gevolg van een verwaarloosde suikerziekte. En dat was heel droevig, want hij was pas 36 jaar oud en had nog zoveel moois voor ons in petto.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de laatste opname van rietblazer en fluitist Eric Dalphy, geboren 1928, overleden 1964. Het programma voor de concert zijn er samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzaal met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Dat hebben we natuurlijk al eerder gedaan, maar dit uur is wel bijzonder, omdat u niet eerder uitgebrachte opname gaat horen. Het betreft een nachtconcert in Amsterdam in de serie Jazz at het Concertgebouw. En deze concerten werden in dat tijd geproduceerd door Lou van Rees. Het kwartet van Monk bestaat verder uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlop. Dat kwartet heeft geruime tijd bestaan en heeft ook verschillende albums uitgebracht. Maar dit live optreden is van grote klasse. Tenorist Charlie Rouse was geen beroemdheid, maar hier haalt hij alles uit de kast. En Thelonious Monk had er duidelijk ook veel zin in. Het optreden vond plaats in de nacht van 20 mei 1961. In het eerste blok hoort u drie stukken van Monk. Jackying, Straight No Chaser en Crapper School with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious Monk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk, met recent uitgebrachte opname van een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw uit mei 1961. Deze registratie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort eerst nog twee Monk-stukken door het kwartet, namelijk Well You Needn't en Rhythmening, en daarna volgen twee stukken waarin Thelonious Monk solo piano speelt. Het zijn bekende songs Body and Soul en Just a Gigolo.

U hoorde opname door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was. U hoort eerst Apostrophe van Thelonious Monk en daarna twee Dolphy-stukken, South Street Exits en The Madrick Speaks. Eric Dolphy speelt achterinvolgens basklarinet, fluit en altsax.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Met opnamen die in 1964 in Europa zijn gemaakt. En zojuist hoort u drie stukken van een studioconcert in Hilversum. Met drie Nederlandse muzici: pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick. U nog drie stukken van dit optreden. Eerst een stuk van pianist Mengelberg. Dan de bekende standaard You Don't Know What Love Is. En tenslotte Miss N van Dolphy zelf. Opname van 2 juni 1964. Deze registratie werd in der tijd uitgebracht onder de titel Last Date. Omdat Eric Dolphy helaas vroegtijdig op 29 juni 1964 in Berlijn zou overlijden. En later bleek dat dit niet zijn laatste opnamen waren. Want op 11 juni zou hij in Parijs nog meer opnemen. En die komen de volgende keer aan bod.

0: when you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij stierf in 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 12e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering ging het over het midden van de jaren 60, toen de avant-garde in de jazz meer ruimte kreeg van Blue Note-baas Alfred Lion. In 1965 verandert er veel bij het label. Vanwege de eindeloze werkdagen krijgt Alfred Lion dat jaar voor het eerst hartproblemen. Als Liberty-directeur Al Bennett hem datzelfde jaar benadert voor een overname, gaat Lion met hem in gesprek. Hij accepteert het aanbod, een bedrag dat ver onder $1 miljoen moet hebben gelegen. Onder het Blue Note logo zal voortaan de tekst A Product of Liberty Records te lezen zijn. Tegenwoordig, onder EMI, staat er weer gewoon alleen The Finest Jazz Since 1939. Lion en Wolf blijven actief als producers. Van de artiesten die ze midden jaren 60 gaan opnemen, springen twee bijzonder in het oog. Het zijn muzikanten uit de band van Miles Davis, die zelf voor Columbia opneemt. Namelijk Herbie Hancock en Wayne Shorter. Herbie Hancock maakte voor het album Empyrean Isles een compositie die miljoenen mensen, dankzij de vele covers en hergebruik op tv en in reclame, nog steeds kennen. Cantaloupe Island. De gesampelde versie door de Britse rapgroep Us 3 zal voor Blue Note in 1993 de grootste hit in zijn bestaan zijn. Het was ook een van de eerste voorbeelden van het gebruik van jazz met een funky ritme. Empyrean Isles kun je vergelijken met de modale jazz van Kind of Blue. Het draait niet om de melodieën, maar om de sfeer en de solo's. Hier zijn twee tracks van dat album, One Finger Snap en Cantaloupe Island.

Achtereenvolgens One Finger Snap en Cantaloupe Island, afkomstig van het album Empyrean Isles van Herbie Hancock met trompetist Freddie Hubbard, bassist Ron Carter en drummer Tony Williams. Beide tracks opgenomen op 17 juni 1964. En hier is nog een track van het album The Egg.

U luistert naar 75 jaar Blue Note. Dit was The Egg van Herbie Hancock met Freddie Hubbard, Ron Carter en Tony Williams. Afkomstig van het album Empyrean Isles uit 1964. Alle vier de muzikanten uit deze band van Hancock waren nog piepjong en wisten midden jaren 60 een eigen antwoord te vinden op de nieuwe ontwikkelingen in de jazz. Die nieuwe sound was voor een groot deel te danken aan de 30-jarige tenorist Wayne Shorter. Shorter was begin jaren 60 Art Blakey's muzikaal leider geweest en had sinds die tijd een grote hoeveelheid songs gecomponeerd. Hij was sterk beïnvloed door John Coltrane, maar ontwikkelde een eigen geluid en een eigen oeuvre van vooruitstrevende composities. Hij koos niet de weg van de free jazz, zijn dissonanten zijn zeldzaam, maar toch is zijn benadering nieuw. Een van de vier albums die Shorter voor Blue Note uitbrengt in het jaar 1965 heet Speak No Evil. Daarvan nu twee tracks.

Achterin volgens Witch Hunt en Dance Cadaverous van Wayne Shorter. Met trompetist Freddie Hubbard, pianist Herbie Hancock, bassist Ron Carter en drummer Elvin Jones. Beide opgenomen 24 december 1964 en afkomstig van het album Speak No Evil. En van dat album is hier het titelstuk.

0: Speak No Evil van het gelijknamige album van Wayne Shorter met Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones uit 1964. In de volgende aflevering horen we Alfred Lyons' laatste commerciële succes, namelijk een Boogaloo-album van alt-saxofonist Lou Donaldson met daarop een dansbaar titelnummer Alligator Boogaloo. En we belanden in het jaar 1967 als Alfred Lyon het voor gezien houdt bij Blue Note, terwijl zijn vaste zakenpartner Francis Wolff nog een paar jaar doorgaat. De 13e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 26 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

luistert naar de Concertzender en u kunt nu luisteren naar ons maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan de Amerikaanse fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Dolphy leefde van 1928 tot 1964. We beginnen met twee stukken waarop hij te horen is in het sextet van pianist en componist George Russell. Het eerste stuk is de bekende compositie Round Midnight van Thelonious Monk. Dolphy soleert op alt. Daarna volgt de Russell-compositie Aesthetics, waarbij de solisten zijn trombonist Dave Baker, trompetist Don Ellis en als derde Eric Dolphy op altsax. De opnamen zijn uit 1961.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van fluitist en rietblazer Eric Dolphy. U hoorde hem met het sextet van pianist George Russell. En dat waren opnamen uit 1961. We gaan door met het album Out to Lunch, door Dolphy onder eigen naam uitgebracht. De bezetting: Eric Dolphy, altsax, fluit of basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Richard Davis, bas en Tony Williams, slagwerk. Kenmerkend voor Dolphy was zijn enorme productiviteit en dit alles in zijn helaas korte leven. Daarnaast is heel kenmerkend dat hij graag met zoveel mogelijk verschillende muzici samenspeelde. Zijn stijl van improviseren is geworteld in de hard bop, maar ontwikkelde zich in

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 6 van een serie gewijd aan fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Vandaag hoorde u opnamen gemaakt in 1961 en 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 11e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. Vorige week ging het over Lee Morgan's grote hit The Sidewinder en over de avant-garde in de jazz, die ook begin jaren 60 tot de catalogus van Blue Note wist door te dringen. In deze aflevering duiken we verder in het jaar 1964. Filosoferend over wat Alfred Lion, de baas van Blue Note, bewoog om mensen als Eric Dolphy en later Cecil Taylor en Ornette Coleman te contacteren, zei collega-producer Michael Cuscuna later dat hij het idee had dat Lion de nieuwe sterren van de jazz niet wilde missen. Terwijl hij eerder altijd talenten zelf had gecreëerd, wilde Lion nu de toppers binnenhalen. Opnametechnicus Rudy van Gelder zal later verklaren dat Lion het vak juist is uitgestapt vanwege de avant-gardisten. Hoe dan ook, de avant-garde in de jazz krijgt veel ruimte van Lion. Een andere, minder bekende representant is pianist Andrew Hill. Ooit begonnen als bebopper en beïnvloed door Bud Powell, slaat hij eind jaren 50 nieuwe richtingen in. Nadat Hill als sideman had gespeeld op Joe Henderson's album Our Thing in september 1963... laat Alfred Lion hem de vrije hand en neemt Hill binnen 7 maanden maar liefst 5 albums op. Het is geen makkelijk te consumeren muziek, maar Lion zal later verklaren dat Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen was. Op het album Point of Departure speelt Hill met dezelfde ritmesectie als Dolphy 3 maanden eerder op het album Outer Lunch. De blazers zijn Dolphy, Henderson en Kenny Dorham. Het is 21 mei 1964.

Achtereenvolgens de tracks Refuge en Flight 19 uit 1964 van pianist Andrew Hill met in zijn band bassist Richard Davis, drummer Tony Williams en Eric Dolphy, Joe Henderson en Kenny Dorham. Hier is nog één nummer van dat album, Points of Departure.

Dat was Dedication van Andrew Hill, afkomstig van zijn album Point of Departure uit 1964. Helaas levert pianist Andrew Hill weinig inkomsten op voor Blue Note. Daarvoor is het label aangewezen op bijvoorbeeld Horace Silver, de meest actieve artiest van Alfred Lyons label. Tijdens een minder geslaagde opnamesessie met Silvers oude band, Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor en Roy Brooks, had Alfred Lyon Silver geadviseerd een nieuwe band samen te stellen. Het album Song for My Father, dat eind 1964 verscheen, bevat songs van Silvers nieuwe en oude band. Het wordt zijn best verkochte album. Het is geïnspireerd op de muziek uit de Kaapverdische eilanden, waar zijn Portugese vader werd geboren. En op de voorkant van het legendarische album is ook een portret te zien van John Tavares Silver, gemaakt door Frank Wolf. De titelsong, Bossa Nova, is geïnspireerd op een bezoek dat Silver in februari 1964 bracht aan Brazilië. Het wordt een standaard en zal later het intro vormen van de grootste hit van de jazzrockgroep Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number. Het is 26 oktober 1964. Hier is Song for My Father.

Twee maanden in juni 2014 overleden Horace Silver met Calcutta Cutie en de titelsong Song for My Father van het gelijknamige album waarop zijn gloednieuwe band van 26 oktober 1964 te horen is. Die band bestaat uit trompetist Carmel Jones, tenorist Joe Henderson, bassist Teddy Smith en drummer Roger Humphries. Hier zijn nog twee tracks van dat album, Que Pasa en The Kicker.

0: Twee tracks van Horace Silver, Que Pasa en The Kicker van zijn album Song for My Father uit 1964. Na het succes van Song for My Father en The Sidewinder begonnen distributeurs Alfred Lion, de baas van Blue Note, keer op keer te benaderen met de vraag: heb je nog meer muziek die hetzelfde klinkt als dit? Lion beantwoordt die vraag door vaker lange blues tracks op te nemen en probeert de Sidewinder dunnetjes over te doen met de Rump Roller. Het wordt geen hit. In de volgende aflevering gaat het over 1965, het jaar waarin het platenlabel Blue Note wordt overgenomen door het label Liberty Records. Blue Note-bazen Alfred Lion en Francis Wolfe blijven actief bij het label. 1965 is ook een succesjaar voor twee opvallende artiesten bij Blue Note, pianist Herbie Hancock en saxofonist Wayne Shorter. De 12e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 19 augustus, 'smiddags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 10e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering waren we gebleven in 1963, het jaar waarin Blue Note-baas Alfred Lion twee verliezen te betreuren had, Ike Quebec en Sonny Clark. Naast deze tragische gebeurtenissen hoorden we ook Grant Green op gitaar, die in 1960 zijn debuutalbum bij Blue Note maakte en uiteindelijk alleen al als leider 29 albums voor het label zou maken. In deze aflevering gaan we de muziek horen van een van Alfred Lion's grote favorieten, trompetist Lee Morgan, die bijna 40 keer plaatsneemt achter de microfoons van Blue Note. Hij zorgde in 1963 voor een grote hit met het album The Sidewinder. Het was Morgan's comeback nadat hij 2,5 jaar in zijn geboortestad Philadelphia had afgekikt van de heroïne. 3 van de 5 tracks op het album zijn hardbop-composities van hoog niveau, maar de titelsong is een 10 minuten durend Latin-stuk van Morgan. Op de single die van het album wordt getrokken zal het in tweeën worden geknipt. In 1964 wordt die single de meest gedraaide jazzplaat in de Amerikaanse jukeboxes. In de Billboard LP-lijst stond de Sidewinder op nummer 25, uniek voor een jazzplaat in het Beatles-tijdperk. Tijdens de World Series van 1965 is het nummer te horen in een commercial voor Chrysler. De Latin en R&B klanken van de Sidewinder zijn een voorproefje van de latere Boogaloo en Soul Jazz rage.

The Sidewinder, het titelnummer van Lee Morgan's album uit 1963. In de band Joe Henderson tenor sax, Barry Harris piano, Bob Crenshaw bas en Billy Higgins slagwerk. Hier zijn nog twee tracks van het album, Totem Pole en Boy What a Night.

Dat waren achtereenvolgens Totem Pole en Boy What a Night van Lee Morgan's album The Sidewinder uit 1963. De tenorist was hier Joe Henderson. Hij maakte eerder dat jaar zijn eerste plaat van Blue Note. En er zou er nog vele volgen, maar wel steeds meer richting de avant-garde. En Joe Henderson was niet de enige in de Blue Note gelederen die wat anders wilde. Alfred Lion en Frank Wolfe, de bazen van Blue Note, lieten aanvankelijk weinig affiniteit blijken voor de navolgers van de free jazz van Ornette Coleman. Maar dat veranderde toen alt-saxofonist Jackie McLean, een muzikant die al jaren tot de Blue Note-familie behoorde en een van de veteranen onder de bebop-muzikanten, toen ook McLean aan het experimenteren sloeg. Met Let Freedom Ring leverde hij in 1962 een album dat nog wel geworteld was in de bebop-traditie, maar dat harmonisch toch een stap verder ging dan de werken van Grant Green en Hank Mobley. McLean maakte de weg vrij voor andere modernisten. Herbie Hancock, Tony Williams, Bobby Hutcherson, Andrew Hill en Eric Dolphy. Dolphy's Out to Lunch is het enige avant-garde album dat populariteit wist te verwerven. Jazzcriticus Steve Huey noemt het Dolphy's magnum opus en het album van Dolphy dat het verst verwijderd is van de bebop-traditie. Dolphy componeert alle tracks op het album en speelt alt-sax, basklarinet en fluit. Van dat album Out to Lunch draaien we eerst Head and Beard. Het is 25 februari 1964.

Eric Dolphy met Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis en Tony Williams. Dat was een compositie van Dolphy getiteld Head and Beard, afkomstig van zijn album Out to Lunch. Reed Miles ontwierp de albumhoes en hij is ook de fotograaf van het bordje aan de deur met de tekst We'll Be Back. Hier zijn nog twee tracks van het album, Gazzaloni en Straight and Up Down.

0: Achterin volgens de tracks Gasoloni en Straight and Up Down van Eric Dolphy's album Out to Lunch uit 1964. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we hoe de baas van Blue Note, Alfred Lion, de avant-garde meer ruimte geeft, bijvoorbeeld via pianist Andrew Hill. Lion noemt Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen, maar helaas brengt deze avant-garde pianist geen geld in het laadje. Degene die dat wel doet en uiteindelijk de meest actieve artiest van het label wordt, is Horace Silver, die in juni 2014 op 85-jarige leeftijd overleed. De 11e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 12 augustus 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Time I enjoyed a record session.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 9e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in de periode 1958 tot en met 1961. We hoorden hoe tenorsaxofonist Ike Beck niet alleen zijn comeback maakte bij Blue Note, maar ook adviseur werd over de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Ook hoorden we de muziek van twee andere tenoristen, Hank Mobley en Dexter Gordon. In deze aflevering duiken we verder in de jaren 60 van Blue Note. In het begin van het decennium stijgt het aantal opnamesessies nog steeds en de aanwas van nieuwe artiesten groeit in deze periode ook nog gestaag. Zo maken tenorsaxofonist Stanley Turrentine, multi-instrumentalist Eric Dolphy en gitarist Grant Green hun debuutalbums bij Blue Note in het jaar 1960, pianist Herbie Hancock en Hammond-organist Freddie Roach in 1962 en pianist Andrew Hill en tenorsaxofonist Joe Henderson debuteren in 1963. Maar in 1963 zijn er ook twee verliezen te betreuren. Ike Beck sterft in januari aan longkanker. Zijn dood maakt een diepe indruk op Alfred Lion, die nauw met hem samenwerkte en hem als tenorist 19 keer in de studio had gehad. Een andere favoriet van Lion, Sonny Clark, overleed een paar weken eerder, vermoedelijk aan een overdosis. Hij is helaas niet de enige aan heroïne verslaafde Blue Note artiest. Lion had Clark ingezet bij maar liefst 29 opnamesessies. Zijn beroemdste plaat was Cool Strutten en zijn laatste album als leider heet Liepen en Lopen, opgenomen op 13 november 1961. Daarvan nu Clarks eigen compositie Something Special.

Dat was Something Special van pianist Sonny Clark met in zijn groep tenorsaxofonist Charlie Rouse, trompetist Tommy Turrentine, bassist Butch Warren en de jonge drummer Billy Higgins. Daarna het nummer Deep in a Dream van hetzelfde album Liepen en Lopen, opgenomen 13 november 1961. De beroemdste plaat van Sonny Clark is Cool Struttin' uit 1958, daarvan nu het titelnummer.

Dat was Idle Moments van Grant Green, afkomstig van het gelijknamige album uit 1963 van Grant Green met Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Duke Pearson, Bob Crenshaw en Al Harewood. Hier nog twee tracks van die plaat, de nummers Jean de Fleur en Django.

0: Gitarist Grant Green en zijn groep met Jean de Fleur en Django, afkomstig van zijn album Idle Moments uit 1963. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we een nieuwe hit van Blue Note, een van de meest gedraaide jazzplaten ooit, opgenomen in 1964, The Sidewinder van trompetist Lee Morgan. Na deze afkondiging alvast een voorproefje, het is namelijk onze eindtune. En het gaat over de muziek van Eric Dolphy. De 10e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 5 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Lol en David de Jong.
1: Wow, first time I enjoyed a record session.

0: gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 8e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in het jaar 1957. We kwamen niet alleen te weten hoe de sfeer was in de opnamestudio van Blue Note, maar we hoorden ook de muziek van een opkomend jazzgenre, hardbop, dat vaak met Blue Note wordt geassocieerd. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1958. Rudy Van Gelder heeft net zijn nieuwe studio in Englewood Cliffs, New Jersey, in gebruik genomen. En tenorsaxofonist Ike Beck is de eerste jazzmuzikant die er gebruik van maakt. Na moeizame jaren als rondreizend muzikant en taxichauffeur maakt Ike Beck zijn comeback bij Blue Note. Hij gaat niet alleen platen maken voor de chef van Blue Note, Alfred Lion, maar hij wordt ook muzikaal adviseur en de A&R-man van het label. Hij geeft advies over de samenstelling van groepen en repertoire. Quebec woont daarom de meeste opnamesessies bij en spoort ook nieuw talent op voor Blue Note. Een van de artiesten die heel vaak in Van Gelder's studio te horen zijn in deze periode is tenorsaxofonist Hank Mobley. In totaal brengt hij 20 albums uit bij Blue Note. Maar toch behoort hij tot de minder besproken jazzmuzikanten, omdat hij geen vernieuwende rol heeft gespeeld in de jazz en geen spectaculaire speler was. Hij had een rond, soms teder geluid, weinig robuust voor een tenor, maar ook weer niet zo lyrisch als Stan Getz. Vandaar dat Leonard Feather hem Middleweight Champion of the Tenor Saxophone noemde. Maar voor subtiliteit, ritmische en harmonische ideeën en een bluesy geluid moest je toch bij Mobley zijn. Bijvoorbeeld op het album Soul Station, opgenomen op 7 februari 1960. Daarvan nu 4 tracks.

Twee nummers van Hank Mobley's album Soul Station, Remember en This I Dig of You. Opgenomen op 7 februari 1960 met Art Blakey, Paul Chambers en Wynton Kelly. Nog twee tracks van dat album met Dig This en het titelnummer Soul Station.

Hank Mobley met de achtereenvolgens Dig This en Soul Station van zijn gelijknamige album uit 1960. In datzelfde jaar stijgt het aantal opnamen bij Blue Note tot 1 sessie per week. Voor Alfred Lion en Francis Wolfe is die stijging onmisbaar omdat er al heel lang geen hit meer geweest is. Omzet draaien is dan ook de enige oplossing. Hoewel Blue Note de hardbop-formaties van Art Blakey en Horace Silver onder zijn hoede heeft, vinden de nieuwe jazzontwikkelingen bij andere platenlabels plaats. Coltrane zit bij Atlantic, Miles Davis bij Columbia en Ornette Coleman bij Contemporary. Maar terwijl Lion en Wolfe een beetje naast de eerste prijs lijken te grijpen, gaan ze stug door op de oude koers. Een voorbeeld daarvan is de comeback van tenorsaxofonist Dexter Gordon bij Blue Note. In de jaren 40 heeft Gordon midden in de bebop scene gezeten, maar hij moest in de jaren 50 veel tijd in gevangenissen doorbrengen vanwege zijn drugsgebruik. Hij is 38 jaar wanneer hij voor Blue Note zijn eerste album als bandleider opneemt. Samen met de piepjonge Freddie Hubbard op trompet staat Dexter Gordon op 6 mei 1961 in Van Gelder's studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Alfred Lion heeft Gordon vooraf per brief laten weten: "Ik wil geen gecompliceerde muziek, maar liever wat standards in medium tempo. Een blues, een ballad. Liever een standard in het goede tempo gespeeld dan veel techniek te laten horen. Ik wil iets maken voor de jukeboxen van de soul spots in het land. Neem veel materiaal mee, ook je eigen songs, en zoek even in je collectie standards naar stukken die je goed liggen." We gaan luisteren of deze brief enige zin heeft gehad. Hier zijn 3 tracks van het album Doin' All Right.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' Alright, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' Alright en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook 2 belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hardbop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 63. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

Achtereenvolgens de Drum Thunder Suite en Blues March van Art Blakey en de Jazz Messengers van het album Monin uit 1958. Met Art Blakey en andere artiesten zal hardbop, het genre dat vaak met het label Blue Note wordt geassocieerd, verder tot bloei komen. Wat hardbop, in die tijd ook wel hard funk genoemd, precies was, daar wordt tot op de dag van vandaag op internetfora nog heftig over gediscussieerd. Sommigen beschrijven het als een soort jazz met een sterke ritmische component die vaak bluesharmonieën in zich draagt en beïnvloed is door gospel. Hoe dan ook, als er één platenlabel wordt geassocieerd met deze uitgewerkte vorm van het bebop-idioom, is het wel Blue Note. Tot die hardboppers behoren ook de nieuwe sterren van Blue Note in de jaren 58 en 59, Tina Brooks, Donald Byrd en Jackie McLean. Al gaat die laatste al snel ook nieuwe muzikale terreinen verkennen. Maar de klassieker uit die jaren is het album Something Else van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Diens voormalige chef Miles Davis is hier als sideman te horen, maar drukt flink zijn stempel op de sessie. Hij kiest het grootste deel van de songs uit, hij soleert bij verschillende nummers als eerste en aan het eind van het nummer One for Daddy O is zijn stem te horen als hij aan Alfred Lion vraagt: "Is that what you wanted, Alfred?" Naast de twee blazers zijn pianist Hank Jones, bassist Sam Jones en opnieuw Art Blakey te horen. Het is 9 maart 1958. De opnamen vinden zoals gewoonlijk plaats in de studio van Rudy Van Gelder, oftewel de huiskamer van diens ouders in Hackensack, New Jersey.

0: what you wanted, Alfred.
1: Drie tracks afkomstig van Cannonball Adderley's album Something Else uit 1958 met Love for Sale, Something Else en One for Daddy-O. Opgenomen op 9 maart 1958 in Hackensack, New Jersey. Toen het huis van de familie Van Gelder werd gebouwd, liet Rudy Van Gelder een kleine controlekamer in de studio bouwen, zodat hij door het raam de muzikanten in de huiskamer kon zien. Pas wanneer zijn ouders naar hun werk waren gegaan, vonden de opnamen plaats. Helaas was de ruimte van de huiskamer beperkt, ondanks dat er een mooi hoog plafond was. Dus grotere formaties konden er niet spelen. Maar in 1959 trouwt Rudy Van Gelder en verhuist hij zijn studio naar Englewood Cliffs, New Jersey. Opmerkelijk is dat Van Gelder in de nieuwe studio, die veel groter is, vrijwel hetzelfde geluid produceert als voorheen. Zo goed had hij kennelijk